0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzicht gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: zomerhits voor jou.
1: Dit is Bo.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
11: De zomerse zaterdag.

0: Er is geen ontkomen aan. We gingen terug naar 1965, aan het begin van de Zomerse Zaterdag.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: De Zomerse Zaterdag.
1: Bo.
0: Geen nostalgie tijdens juli en augustus, maar de Zomerse Zaterdag. Zoals we al een aantal jaren doen, wel liedjes die je mee kan zingen, maar gelardeerd met wat informatie uit de streek. Je bent van harte welkom. 1965, Martha Reeves en de Vandellas en de Funk Brothers uit de Motown-geschiedenis. Het is met recht.
1: Bo.
2: Oude munt.
0: Absoluut. Ik wens je een bijzonder goeiemorgen. In deze zomerse zaterdag gaan we aandacht besteden aan de korte baandraverij in Warmond. En Ades Musica in Sassenheim die gaat naar het Wereldmuziekconcours. En dat gaan ze voorbereiden. En er is een zomeravondconcert vanavond in Voorhout. Allemaal informatie die langskomt in de komende 2 uur. Het is 4 juli vandaag. Op deze dag in 1934 brak de Jordaan-oproer uit tegen de plannen van het toenmalig kabinet Colijn om de werklozensteun te verlagen. Ja, 3 dagen onrust en 5 doden en meer dan 50 gewonden. Ook op deze dag, natuurlijk 250 jaar terug, in 1776 werd de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten uitgesproken. Dat vieren ze, want het is 250 jaar geleden. En in 1997 landde op deze dag de Amerikaanse Pathfinder op Mars. De reis ernaartoe die duurde 7 maanden. En de Schotse Academie voor Muziek en Drama reikte op 4 juli 2006, 20 jaar terug, dus een eredoctoraat uit aan de zangeres Annie Lennox van de Eurythmics. In haar dankwoord zei Annie zich eigenlijk een beetje een oplichter te voelen. Want ik heb helemaal geen diploma's. Maar zingen kan ze super. Hier is ze met zo'n andere fantastische zangeres. Die is niet meer onder ons. Annie nog wel. Aretha Franklin and the Eurythmics and Sisters are doing it for themselves.

0: Ja, Annie Lennox en Aretha Franklin in The Sisters Are Doing It For Themselves.
1: Hallo, met Bo.
2: Hallo, Sjaak van den Berg.
3: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
0: En muzikaal vliegen we door de jaren, want hier is de nieuwe van Olivia Rodrigo. Heel nieuw, A Stupid Song.

0: Ja, op weg naar de top van de hitparade, Olivia Rodrigo.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Vanmiddag in de Bollestreek in Warmond. Dan is er immaterieel erfgoed. Want al voor de 137ste keer de korte baandraverij in Warmond. Bellen met Henk Wanders. Goedemorgen, meneer Wanders.
3: Goedemorgen.
0: Is de Herenweg weer helemaal afgesloten of komt dat vanmiddag pas?
3: Nee, de Herenweg is vanaf vanmorgen 9 uur is de weg afgesloten. En er ligt nu al flink wat zand op. Dus de doorheenrijden is momenteel echt niet meer mogelijk.
0: Nee, want jullie laten een hele zandbaan aanleggen, hè, voor die paarden met die sulkies.
3: Klopt. Ja, die laten we inderdaad aanleggen met behulp van 25, ongeveer 25 vrijwilligers. Zijn we al vanaf 8 uur in de weer. We hebben een mooi grasveld bij het ooievaarsnest, waar wij de horeca hebben. Daar komen straks een paar springkussens voor de kinderen.
0: Oh, gezellig.
3: We hebben een kinderlotto voor de kinderen, waarbij ze, als ze het formulier inleveren, een gratis ijsje krijgen. En kans maken op een leuk prijsje. Zo hebben we van alles verzonnen om hier een mooie dag van te maken. Het weer werkt mee, dat is natuurlijk ook altijd wel een voorwaarde. Dat hebben we de laatste tijd gezien met een aantal korte banen die vanwege de hoge temperaturen helaas niet door hebben kunnen gaan. Daar hebben wij geen last van gelukkig dit keer. Het is ook weer niet zo warm dat er heel veel mensen naar het strand gaan, dus wij hopen op een mooi groot publiek vanmiddag.
0: Ja, maar je hoeft niet per se naar Warmond te komen, want zoiets als zo'n korte baan, dat wordt gewoon op het internet gezet en kun je eigenlijk over de hele wereld bekijken, hè?
3: Dat klopt inderdaad, ja. Maar ja, de sfeer langs de baan is toch altijd wel, als je in de buurt bent, is dat een stukje mooier dan achter de laptop, zou ik zeggen. Maar de mogelijkheid is er inderdaad zeker.
0: Ja, en dan moet er gewed worden natuurlijk, hè? Want dat hoort erbij, dat geeft extra spanning.
3: Dat geeft zeker een stukje extra spanning. Absoluut. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat kan ook op het zojuist genoemde veld.
0: Ja, en is er nou duidelijk hoeveel geld er nou omgaat op zo'n korte baandag? Ik heb wel eens in Lisse ook gestaan. Ik heb ook wel eens bij jullie in Warmond gestaan langs de weg.
3: Ja.
0: En dan vraag ik me altijd af, hoeveel geld gaat er nou om met dat wedden?
3: Nou, in Lisse bijvoorbeeld vorig jaar is dat boven de 100.000 euro geweest.
0: Nee, voor het eerst in, dat meen je niet.
3: Ja, dus dat is echt heel... Maar goed, Lisse is natuurlijk wel een stukje groter dan Warmond. Wij zijn een relatief kleine korte baan, maar daardoor ook wel weer heel gezellig. Wij zaten vorig jaar rond de 26.000 euro omzet voor de totalisator, zeg maar, zoals wij dat dan noemen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook belangrijk, wie doen er mee? Hoeveel paarden, hoeveel setjes hebben jullie van paarden en hoe noem je dat eigenlijk? Piqueur, hè, die in de sulky zit.
3: Ja. Ja, dat is helemaal goed, piqueur inderdaad. Er zijn 16 paarden vandaag.
0: 16?
3: Kunnen maximaal 24 paarden meedoen. Maar we hebben dit jaar een beetje pech door de afgelastingen. Is dit jaar ook in Wolvenga koers vandaag. En daardoor, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal rijders die dit kunnen.
0: Ja.
3: En daardoor zijn er ook een aantal rijders die helaas naar Wolvenga zijn vandaag. En daardoor moeten wij het met 16 paarden doen in plaats van 24.
0: Nou ja, maar voor iedereen uit de ruime Bollestreek is er natuurlijk alle ruimte om naar Warmond te komen.
3: Zeker,
0: en daar hebben jullie alle ruimte om die mensen langs het parcours een plekje te geven. Nou heb ik gezien dat jullie ook nog een programmaboekje gemaakt hebben. En dat vanochtend bij iedereen op de deurmat gevallen is in Warmond.
3: Klopt. Die brengen wij op vrijdags huis aan huis rond in Warmond. Ook een stukje service richting de adverteerders. Dat we op die manier iedereen in Warmond goed informeren dat het vandaag weer zover is.
0: Ja. Ja, nou, een mooi feestje voor jong en oud dus, want er is van alles te doen op het evenemententerrein. Hoe laat beginnen jullie?
3: We beginnen om 13:30.
0: Oké. Okay.
3: En dan zal de eerste start is meestal rond 14:00 dan.
0: Ja, en hoe lang gaat dat dan door als je 16 setjes hebt om te draven?
3: Ja, dat is het ligt altijd ergens tussen 17:00 en 18:00.
0: Okay.
3: Soms loopt het heel vlot en gaat alles soepeltjes. En is een korte baan om 17:00 klaar. Ja, als er een keer wat mee of tegen zit, als een sulky een lekker band krijgt. Of ja, als er heel veel kampritten, het gaat om 1 of 2 gewonnen ritten. Dus als allebei de paarden 1 rit gewonnen hebben, dan volgt er een zogenaamde kamprit. Dus dan volgt er een 3de rit. Ja, als dat er veel zijn, ja, 1 rit duurt toch al gauw 1 minuut of 4, 5. Met vanaf de finish weer terug naar de start toe komen. Dus ja, ergens tussen 5 en 6 zal de finale zijn.
0: Ja. En zijn er wat zorgen over het welzijn van de paarden. Hè? Kun je daar iets over zeggen? Dat gaat, volgens mij is er altijd heel veel aandacht voor die paarden.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik vind dat wij daar als organisatie, zeg maar, als lokale organisatie, vind ik dat heel lastig om voor ons om daar iets over te zeggen. Dat paardenwelzijn wordt heel goed in de gaten gehouden door de NDR, door de Korte Baanbond, door de trainers zelf en dergelijke. Dus ja, die weten daar veel meer van. Ons wordt altijd verzekerd dat het goed gaat. En wij voldoen, zeg maar, aan alle eisen die aan ons als lokale Korte Baan gesteld worden. Aan de baan zelf, zeg maar, om alles veilig te kunnen laten verlopen. En dat is hetgeen wat wij kunnen doen, zeg maar.
0: Ja, ja. En het is immaterieel erfgoed, hè? Het wordt al 137 keer georganiseerd in Warmon. Wat is dan de officiële startjaar geweest? Wanneer was dat?
3: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, want ik denk dat in de oorlogsjaren het niet altijd doorgegaan is en zo. Klopt. Dus je kan niet helemaal zeggen 2026 min 137 enzovoort.
3: Nee, dat klopt. En er is ook een periode geweest. Ik weet niet precies vanaf wanneer. Ik weet dat in het huidige bestuur zitten nog 2 bestuursleden die, zeg maar, de herstart hebben meegemaakt in 1988. Nee, 88 of 89.
0: Ja.
3: Sindsdien is, zeg maar, ja, 2 van de huidige bestuursleden zijn toen begonnen, zeg maar. En sindsdien is het weer opnieuw opgestart. En zijn wij nu met de 37e keer daar weer mee bezig. We hebben 1 jaar natuurlijk met corona gehad, dat we helaas niet hebben door kunnen gaan.
0: Oh ja, ook nog.
3: Dus zo is het inderdaad. Dat is een gewetensvraag die ik even niet kan beantwoorden wanneer het echt begonnen is. Maar dat moet ergens in 1800, eind 19e eeuw geweest zijn.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes en veel plezier vanmiddag. Inderdaad, wat je zei, Henk Anders, het is een fantastische dag. Een mooie harddraverij vandaag daar in Warmond. Get

0: eentje van alweer ruim 30 jaar oud. Bert Herink, die maakte van het oude Brother Louie van de Stories een Nederlandse versie. Julie July. En het werd een hit, mede omdat het in een reclame zat van een bekend tv-merk.
1: Agenda.
0: Als je geen zin hebt om naar de paarden te gaan, dan zou je vanmiddag ook een biertje kunnen gaan drinken bij brouwerij Klein Duimpje in Hillegom aan de Leidsestraat. Want daar vindt het Midsomer Bierfestival plaats. Het is eigenlijk een traditie, komt elk jaar weer terug. Het is de 11e keer al. En vanaf 1 uur tot 1 uur of 9 bent u van harte welkom op het terrein van brouwerij Klein Duimpje. Daar brouwen ze ook echt al die speciaal biertjes. En er zijn verschillende ambachtelijke brouwerijen uit het hele land om hun nieuwste en de vertrouwde bieren te laten proeven. Er is ook wat te eten natuurlijk. En voor als je niet zo van de bier bent, dat kan natuurlijk. Of je bent alcoholvrij, dat kan ook. Nou, daar is ook allemaal rekening mee gehouden. Er is een wijntje en er is van alles. Gewoon een gezellig festival. Brouwmaatje staat er om al die thuisbrouwers van producten en machinerieën, zou ik bijna zeggen, te voorzien. Het is een heerlijk festivaletje bij brouwerij Klein Duimpje aan de Leidsestraat 170. En je moet zijn daar in Hillegom. Gaan we weer even naar de hitparade van vandaag. Want daar staat Taylor Swift. En is ze nou getrouwd? Ja, ze is getrouwd. Ja, ze is getrouwd. Het was een klein feestje, maar heel Madison Square Garden afgehuurd.

0: Ze maakte heel veel muziek zelf, Taylor Swift. Maar deze maakte ze samen met Randy Newman. Want dat is de vaste componist van de Toy Story films. En dit liedje zit al in de vijfde film over Toy Story. Bo. Het is een beetje wolkenvelden buiten. Maar het is prima droog en stabiel weer in de Bollestreek. 20 graden. En dat blijft de hele dag zo. De wind is west en matig van kracht. Nou, wat ik gezegd, blijft de hele dag zo. De wind zwakt in de loop van de middag naar de avond toe wat af. Blijft uit het westen waaien. Vanavond meer bewolking, maar grotendeels droog. Al is een lokale spat regen vanavond niet geheel uitgesloten. Komende nachten, naar de zondag, onder de bewolking en bij een zwakke tot matige noordwestenwind daalt de temperatuur naar 17 graden. En morgen, zondag 5 juli, is het bewolkt. En valt er mogelijk een beetje motregen. Het is morgen ook 20 graden en we hebben morgen ook een westenwind.
1: Dit is Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag. Dit

Zangeres Amy McDonald leerden we kennen in 2007 met dit liedje onder andere. This is the life. Later deed ze ook nog Mr. Rock'n'Roll en veel meer andere liedjes. Ze is nog altijd hartstikke actief. Misschien heb je vanavond zin, of vanmiddag al, in een muziekfestival op het strand. Dat kan in Noordwijk, het Noordwijkse strand. Strandafrit tussen 5 en 6. Daar begint vanmiddag om 4 uur al Neighbors at the Beach. Een festival met DJ's en er zijn diverse DJ's. Jesse Maas, Mick Jansen, Willow, Woody. Kom op de fiets is de aanrader die we erbij geven. Bezoekers moeten wel een beetje houden van house, hard house muziek. In een zomerse setting. Nou, het is niet helemaal warm, maar het is vast en zeker hartstikke leuk. Dit muziekevenement op het mooie strand van Noordwijk vanmiddag vanaf 4 uur.

0: Uit mijn collega bij Radio West, toen presentatrice, daarvoor zangeres, Connie van der Bos. Natuurlijk helaas niet meer onder ons met 3 zomers lang. We gaan weer even de Bollenstreek in.
1: Vandaag in de Bollenstreek.
2: Bo in de zomer.
0: Want Ades Musica die gaat naar het Wereldmuziekconcours. Dat is van 17 tot 19 juli in Kerkrade. Maar vandaag zijn ze volop in training. En we bellen even met Joey van Kesteren. Hij is bandmanager. Wat doet een bandmanager, Joey? Onder andere bellen met de radio, denk ik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Nee, leuk om in uitzending te zijn. Ja. Ja, wat doet een bandmanager? Ik zorg eigenlijk voor de rijlen en zeilen binnen de vereniging. En ik moet er eigenlijk een beetje voor zorgen dat die neusjes dezelfde kant op staan zo, dit traject.
0: En lukt dat zo een paar weken voor het muziekconcours?
3: Verrast het goed. Verrast het goed. Oh. Ja, zeker, zeker.
0: Goed om te horen.
3: De club is lekker bezig. Ja, ja.
0: Ja, en vanmiddag gaan jullie laten zien wat jullie gaan doen. Hè? Laten zien, laten horen, want het is een muziekvereniging, dus je kan het ook horen.
3: Nou ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we zijn natuurlijk al maand voorbereiding. En we hebben al diverse optredens door heel het land gegeven waarin we dit showproject hebben gedaan. Ja. En vandaag is eigenlijk, zoals we het een beetje zeggen, de try-out. Zoals je het kan vergelijken met een uitzwaaiwedstrijd. Zoals ook die Nederlands elftal dat gehad heeft bijvoorbeeld, voordat ze naar het WK gaan. Doen wij dat ook hier vandaag bij rugbyclub De Bessets. Onze bevriende vereniging uit Zwassheim. Ja. Waar we al een aantal weken repeteren. En nou goed, einde van de middag geven wij een try-out hier op het veld. En daar zullen wij onze marsoptreden en showoptreden, dus de 2 disciplines die we dus ook op BMC zullen presenteren, zullen we hier aan ons eigen publiek laten zien.
0: Ja, en dat doen jullie met zo'n 50 muzikanten,
3: hè? Wij zijn, ja, inderdaad, we zijn met 54 muzikanten dit jaar. Dus ja, een mooie groep.
0: Ja. En nou, het zit er al aardig in, denk ik. Jullie presteren best heel leuk, hè? Wat jullie doen meerdere keren al mee met dat Wereldmuziekconcours.
3: Zeker, zeker. WMC is ieder 4 jaar. Ik denk dat wij al meedoen aan het WMC. En ja, voor mij is het zelf de 6e keer dat ik meedoe. We hebben ook jongens die lopen al voor de 8e of 9e keer mee. Ja. Maar we hebben ook heel veel leden die doen het voor de 1e keer. Dus dat is extra spannend.
0: Ja, is er veel verloop binnen de band?
3: Nou ja, zeker. Kijk, je stroomt bij ons binnen als je 16 jaar bent. Ja. Vanuit de jeugdafdeling. Er komen natuurlijk ook heel veel mensen van buitenaf die het leuk vinden om met Ades Musica WMC-traject te doen. En ja, dus het is natuurlijk best wel verloop in zo'n korps. Dat, ja, zeker.
0: Ja, maar er is nog altijd heel veel belangstelling om muziek te spelen, denk ik zo. Want als je toch weer 54 muzikanten op de been brengt.
3: Ja, nou ja, inderdaad. Ergens doen we iets goed.
0: Ja.
3: En is interesse groot. Dus ja. Ik vind het altijd leuk, want we hebben muzikanten. Ja, Gus Weten komt uit Noord-Holland, komen er mensen uit Arnhem, uit Vollhoven. Ze komen eigenlijk uit heel Nederland, komen ze naar Zwassheim iedere week. En deze periode zelfs 3 keer in de week om met ons te repeteren. Dus dat is best wel speciaal.
0: Ja, dan moet je wel heel erg veel zin in je hobby hebben.
3: Ja, ja. Gezellig. Ik kan het niet, hoor. Ja, gezellig. Ik ben een customer. Nee? Ik stap op een fietsje. Ik vind het goed. Maar er zijn mensen die zitten 2 uur in de auto voor de repetitie.
0: Daar hebben we
3: heel veel respect voor, hoor.
0: Ja, en dan zie ik staan, de Mars gaat onder de naam Glorious en de show Waves. Kun je er iets over zeggen? Hoe ziet het eruit? Wat kunnen we horen?
3: Tuurlijk. Kijk, marswedstrijden, dat is een beetje te vergelijken met een soort stratenparcours die op het veld is gelegd. En daarin moet je een aantal bewegingen moet je laten zien. Dat mag je zelf invullen. Het is het meest te vergelijken met wat je bijvoorbeeld ook van Ades Musica ziet tijdens een bloemencorso. Dat we echt aan het marcheren zijn. En als muziek spelen we daar gewoon een mooie mars onder. Nou, Glorious. Het is een beetje de overwinningsstrijd willen we een beetje brengen. Dus daar hebben we gewoon schitterende muziek bij gepast. Wat in een 7 minuten durende programma, zeg maar, helemaal in elkaar overloopt. Dus ja, dat is natuurlijk een fantastisch mooi product geworden. Waves, dat is het showproduct. Mm-hmm. Dat is meer figuratie. Dat is echt een 11 minuten durende programma. Waarin je echt figuraties over het veld brengt. Op een heel andere manier van spelen, zeg maar. Ja. Maar ook heel interessant.
0: Nou, je hebt me geïnteresseerd gemaakt. Als er nou luisteraars zijn die daarbij willen zijn. Ja. Dat kan, hè. Dus bij het terrein van de Bassets aan de 5 Meiweg in Sassenheim. Het is niet alleen voor deelnemers en familieleden. Maar er kunnen er meer komen kijken, toch?
3: Ja, zeker. Iedereen van harte welkom. Zeker iedereen uit Sassenheim en uit de Bollenstreek is van harte uitgenodigd. Gewoon vanmiddag om 4:30 start het programma. We hebben eerst nog onze jongste aspirantorkest. Die even een voorprogrammaatje doet. En dan vanaf 5:00 kunnen wij onze twee producten neerleggen.
0: En dat is wel een beetje onder de etenstijd. Hebben jullie daar rekening mee gehouden?
3: Ja, daar hebben we toevallig wel rekening mee gehouden. Dat wisten we. Hebben we ook speciaal gedaan. Laten we er gewoon een leuke dag van maken. Een soort familiedag idee. Maar na afloop hebben wij een hele grote barbecue hier staan. Met een hapje en een drankje en een gezellig muziekje. Dus we maken er na afloop nog een leuk feestje van. Dus het is schitterend weer.
0: Ja.
3: Wij staan al sinds 9:00 op het veld. Zeggen, mijn nekkie begint al aardig rood te worden. Dus het is heerlijk om lekker buiten te zijn vandaag.
0: Nou, hartstikke goed. Wil je erbij zijn, dan kun je dus naar het terrein van de Bassets. Waar Adest Musica vandaag de try-out presenteert. Van wat ze gaan doen op het Wereldmuziekconcours. En het terrein van de Bassets vind je aan de 5 Meiweg in Sassenheim. Dankjewel, Joey. En veel plezier nog vandaag. Zomerhit.

0: Ja, uit de doos met oude singeltjes die ik hier heb staan. Ain't That a Shame van Fats Domino. Heerlijk om nog een keertje te horen. Misschien wil je vanavond gewoon lekker wandelen. Dat kan ook met een groep. Je kan deelnemen aan de sponsorwandeling voor de Hersenstichting. Die begint bij de Vuurtoren in Noordwijk. Vanavond om 6:00. Een wandelevenement waar de Hersenstichting meer aandacht en begrip vraagt. Voor iedereen die dagelijks moet leven met de impact van een hersenaandoening. En je kan meewandelen over 3,5, 5 of 10 kilometer. Individueel of samen met vrienden. En de route van 3,5 kilometer is ook rolstoelvriendelijk. Bij de finish, als je je tenminste van tevoren aanmeldt en het entreegeld betaalt, dan ontvang je de Sunset Walk medaille. Vanavond, zaterdagavond 4 juli om 6:00. Het start allemaal bij de Vuurtoren in Noordwijk. En dan hebben we nog een itempje in de zomerse zaterdag.
1: Heb je nog zo'n lekkere kraakplaat? Een echte? Op vinyl?
0: Ja, zeker. Een instrumentaaltje van de Peppers.

0: ik hoor de laatste kraakjes van het vinyl. Nee, ze zijn al weg. Hij valt al stil. De Peppers uit Frankrijk kwamen ze met The Pepper Box. Leuke muziek.
1: Bo.
2: Zomerhit.
0: Misschien ben je al aan het inpakken en ga je op vakantie. Dan heb ik hier een leuke van de Amazing Stroopwafels voor je. In de begeleiding. Met het inpakken van de caravan of de vouwwagen. Wim Kerkhoff, hij gaat op naar het mooie weer. De Amazing

Het was in de herfst van 1981 dat hij uitkwam. De LP Mooi Weer, de Amazing Stroopwafels. En dit was het liedje Naar het Mooie Weer, wat daarbij hoorde. Voor alle mensen die op vakantie gaan, misschien gaan we wel lekker naar Italië. We gaan naar het nieuws van 11 uur met Ricky Epoveri. Min amore di te. Tot zometeen nieuws en reclame.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
14: Zon, zee, zomerse zaterdag.

0: heerlijke dansbare hit van Gladys Knight en de Pips. We zijn weer terug en we gaan door voor het tweede uur van...
1: De Zomerse Zaterdag met Sjaak van den Berg.
0: Come back and finish what you started. Het is dag 185 van dit jaar. De verjaardag van voormalig hockeyster Fátima Moreiro de Mello. Ze wordt 48 vandaag. En Ria Bremer is jarig vandaag. 87, presentatrice op tv bij de AVRO. Van Stuyvesant en Vinger aan de Pols bijvoorbeeld. En het is de verjaardag van de zanger van de Babies, John Waite. Hij wordt 74. Collega Corné de Vries, die straks om 12 uur zijn programma gaat maken, die beloofde mij dat hij een liedje gaat draaien. Vandaag in 1969 werd een liedje van de Rolling Stones uitgebracht. Het was deze, de Hunky Tonk.

0: Ja, daterend uit juli 1969. Dus de Honky Tonk Women van de Rolling Stones. Op de B-kant staat trouwens van dit singeltje: You Can't Always Get What You Want. Ook zo'n lekkere hit van Mick Jagger en Keith Richards.
1: Bo Agenda.
0: Ik vertelde al dat in het vorige uur was dat van de zomerse zaterdag. Dat er vanavond de Sunset Walk is. Waarbij de opbrengsten ten goede komen van de Hersenstichting. En morgen is dan op hetzelfde parcours de Team van Noordwijk. Ja, de hardloopwedstrijd. Al om 9:15 is het evenemententerrein geopend. En om 9:30 start morgen de 1 kilometer familieloop en de scholenloop. Dan is er om 9:45 de start van de 2 kilometer familieloop. En om 10:30 de start van de 5 kilometer. En om 11:30 de start van de 10 kilometer. Verwachting is dat rond 1 uur de laatste deelnemer binnenkomt. Ze lopen vooral door het duingebied bij Noordwijk. Starten bij de vuurtoren. En er wordt heen en weer gelopen door duin. Maar wel via een rondje, zeg maar. Dus je kan er wat last van hebben als je morgenochtend naar het strand zou willen. Eigenlijk vanavond al, als die Sunset Walk plaatsvindt. De 10 van Noordwijk. Het is dat weekend in de Bollenstreek. Gaan naar de hitparade van vandaag. De nieuwe van Bruno Mars is binnengekomen. Van zijn album The Romantic is nu ook de titelsong uitgebracht.

0: wat maakt hij toch wel lekkere liedjes, die Bruno Mars. Hij komt uit Honolulu op Hawaii en hij is wereldberoemd met zijn liedjes. Bruno Mars en The Romantic. We schakelen met Sassenheim, want vorste prik. We blijven aandacht besteden aan boeken en alles wat daar omheen zit. Dus we bellen even met Willemien Wagner. Goedemorgen, Willemien.
1: Goedemorgen. Ja, ik wilde zeggen Michiel, maar dat mag ik helemaal niet zeggen.
0: Nee, Michiel is lekker op vakantie.
1: Nou, ja, lekker. Hij
0: is op radiovakantie. Volgens mij is hij gewoon aan het werk. Maar hij is even er 2 maanden niet met Nostalgiel. Ja, hij pakt de zomer even voor zichzelf. En dan is hij vanaf september weer vol energie terug. Zoals we bekend zijn met zijn liedjes om mee te zingen. Maar ja, Sjaak is de naam. Ja, zeg maar gewoon Sjaak tegen Michiel.
1: Ja, dat weet ik hoor, Sjaak. Goedemorgen, Sjaak. Goedemorgen, luisteraar.
0: Zeg, jij had de afgelopen maanden... had je allerlei activiteiten, hè, in de boekhandel. Ja. Kijk er eens even op terug.
1: Nou, het was echt fenomenaal, als ik heel eerlijk ben. Van Simon Keizer tot Karin Bloemen. Bijna alle BN'ers die een boek hadden geschreven, daar werden we voor gebeld of we die mochten ontvangen. Ja. En dat klinkt, als ik het nu mezelf hoor, denk ik heel vreselijk arrogant. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Dat bedoel ik zeker niet zo, maar het was gewoon echt alom feest. De een erin, de ander weer uit. En dan heb je bijna geen tijd om ervan te genieten. Maar ja, dat doen we natuurlijk weer wel, want ja, dat is wel heel belangrijk.
0: En er is altijd heel veel belangstelling voor, hè? Als jullie dat organiseren, het is niet dat er dan 5 mensen op afkomen.
1: Nee, zeker niet. Nee, dan leg ik mijn radiopraatje neer. Nee, het is echt... Het is, ja, kijk, als je een Karin Bloemen krijgt... Ja, dat is natuurlijk logisch. De ene gaat voor de haak en de andere komt voor Karin. Ja. En als ze dan... helaas moesten de 14 juni moesten toen afbellen. Maar hadden we het vorige week zaterdagochtend gedaan. Om 11 uur. Dat was de enige... Dat was echt serieus de enige gaatje nog in de ruimte... tot aan de zomervakantie. Nou ja, dat mensen is gewoon niet normaal. En dat gaat maar door, het gaat maar door. En dan zegt men van, bij jullie gaan we door. Maar dat, dan ben je eigenlijk weer een soort van niks in verhouding. Ja. Heel leuk, we hebben gelachen, we hebben gezongen, we hebben meegezongen. We hebben gehaakt, we hebben allemaal foefjes geleerd. Mensen waren heel erg enthousiast over haar vesten. Die heeft ze aangetrokken. We hebben een soort van modeshow gedaan. Ja. Nou ja, het kan allemaal niet op in de winkel. Ja. En alles omtrent 1 boek.
0: Ja. Nou, volop activiteiten dus. Wat staat er voor de zomer op het programma?
1: Nou ja, we hebben nu heel veel mooie, van huis die zou komen, maar dat wordt september. Vanwege die code rood. Dat was ook een heel bijzonder verhaal. Het ging allemaal supergoed. En we werden 's ochtends gebeld van... gaat het nog door? Ik zei, ja hoor, de hoofdgast die gaat gewoon door. Dus ik heb nog niet van het plan gehoord. Dus alles geregeld, ijsjes enzovoort enzovoort. En we leggen de telefoon er. En vanaf 1 uur gaat het regenen aan afmeldingen. Dat is echt niet normaal. Ja, toen moesten we wel zelf afmelden. Want ja, met 10 man ga je niet een Twan Huis ontmoeten, ontvangen. Dus dat wordt half september. Gaan we een nieuwe datum voor prikken. Dus daar kun je je nog voor opgeven. Dat is echt heel erg leuk. En verder hebben we Jair Verwerda gehad. Dat zijn allemaal heerlijke boeken. Op dit moment nog gesigneerd. Om lekker in de vakantie mee te nemen. En verder wat activiteiten betreft, Sjaak. Ja, daar zijn we wat rustig in. Want we merken dus wel, hè, wat je zelf zegt ook. Van ja, komen er dan 5. Nou, in een vakantieperiode hebben je natuurlijk geen toeristen. In Noordwijk deed ik dat vroeger wel, maar hier niet. En dan ben je toch een beetje met gekneten billen... ben je weer van, ja, komen er wel genoeg mensen? Zijn ze al weg of gaan ze nog komen? Ja. Dus in de zomervakantie houden wij ons even rustig... met betrekking tot activiteiten. Uiteraard komen er wel auteurs hoor, die komen dan stand te spelen. Tenminste, komen gewoon eventjes ad hoc langs... of tussendoor een meet and greet. Maar niet een heel groot evenement wat we echt van tevoren plannen.
0: Ja, en dan is er over 2 weken nog een fantastisch festival in Sassenheim. Ja. Misschien weet je daar
1: leuk
0: ook wat van?
1: Ja, weet je, dat is aan de overkant bij ons in het park. En het park Rusthof, en dat doet de WOP, het café de WOP en Enjoy. Die hebben dat vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Ik was er toen helaas niet en dit keer ben ik er weer helaas niet. Echt wel heel erg jammer. Maar uit de hele omgeving komen de mensen. Dan hebben ze een Sassum, Hart van Sassum en een groot feest in het park. De dag daarna is het een soort van markt met allerlei leuke dingetjes. En ik zou zeggen, ja, koop alsjeblieft een kaartje, want je gaat echt genieten. Ja, als het regent heb je pech. Maar goed, dan supporten we de jongens maar weer. Maar vorig jaar was het... Ik ken mensen uit vrienden uit Noordwijk, want ik woon zelf natuurlijk ook in Noordwijk. En ik wist niet dat zij daar naartoe gingen. En die zeiden van, ik heb zo'n leuke avond gehad. Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig. Dus ja, kom daar naartoe en ja, geniet gewoon met elkaar van de muziek en van elkaar.
0: Ik was er zelf ook. Het was hartstikke leuk. Het was een mooi festival. Zeker de moeite waard om, om naartoe te gaan. En dan, voor al die mensen die op pad gaan... en ik hoorde je zelfs net zeggen van... je gaat ook op pad de komende weken. Maar al die mensen die op pad gaan... wat is nou een goed boek om op dit moment... bij jou op te halen en mee te nemen?
1: Ja, ik ben zelf, en het is niet een nieuw boek... maar ik blijf hem nog promoten omdat heel veel mensen het nog niet gelezen hebben. En dat is de brievenbezorgster van Puglia... wij komen natuurlijk zelf uit Puglia, dus dat is vrij logisch dat ik die als eerste pak en ga lezen. Mm-hmm. En het tweede deel is ook net uitgekomen. Ja, ik had hem op het Italië-festival had ik hem aan, hoe weet je ook weer, Wim Daniels had ik hem een cadeau willen geven, want die was bij ons op het evenement. Ik zei, nee joh, dat heb ik al lang gelezen, dat is het beste boek van afgelopen jaar. En het is wat ik al zei, het is geen nieuwe, maar een van de vele die ik van harte aanbeveel. En verder, ja, weet je, er is zoveel... nou, weet je naam kwijt?
0: Sjaak.
1: Er is zoveel Sjaak dat ik gewoon... ik kan daar wel een uur over praten. Maar waar heb je trek in? Heb je zin in een roman? Heb je zin in een spanning? Of heb je zin in een mudoku? Moet je zeker meenemen. Dus dat is helemaal geen leesboek, maar een heerlijke sudoku met een beetje moordzaken oplossen. En dat is eigenlijk op dit moment is dat wel de topper. Die neemt iedereen mee op vakantie. Want het is ook superleuk en vreselijk verslavend. Maar goed, aan leesboeken moet je gewoon even langskomen. En dan kijken wij waar je zin in hebt. En dan zoeken we een paar mooie boeken uit. Kun je kiezen. En dan ben je binnen, als je zou willen, binnen een kwartiertje ben je weer thuis.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Goed advies. Gewoon even langskomen. En het advies komt vanzelf bij jullie. Of bij een van de collega's natuurlijk in Lisse of in Noordwijk. Want die hebben natuurlijk ook allemaal boeken klaar liggen. De grote stapel. Wat is nou de grootste stapel aan nieuwe boeken die jij hebt liggen?
1: Ja, dat is wel een spannend. Ik denk dat Kern Slaughter op dit moment het wel wint. Die gaat heel hard.
0: Ja?
1: Bert Natter, die is ook hier geweest. Aan het eind van de oorlog. Dat is ook een hele mooie. Ja, ik denk dat die het wel gaan... En ik heb natuurlijk nog wel van Jair heb ik toch heel veel laten signeren. Dus ja, dat is wel gemeen, hè. Maar die is over hoog. Maar ik denk aan spanning is Kern Slaughter op dit moment wel een van de toppers. En Puluxi.
0: Nou.
1: Dat is een Italiaan die heel fijn loopt. En als je van de romans wilt weten, dan kan ik er daar ook nog wel een aantal op noemen. Maar ik weet niet of je daar maar tijd voor hebt.
0: Ik stuur de mensen gewoon bij je langs. Dat
1: is een goed plan.
0: Heel goed. Spreek je vast en zeker nog weer verder later deze zomer. Willemine Wagner was dat van de boekhandel in Sassenheim. En dat is de plek voor leesvoer wat je mee kunt nemen op vakantie.
2: Live vanuit de Bollestreek.
3: Dit is Bo. De zomerse zaterdag.
2: Bo.

Glen Campbell met in Nederland een wat minder bekend liedje. Maar het liedje Wichita Lineman. Maar daarvan zei Bob Dylan ooit dat hij dat het beste liedje vindt ooit geschreven. En ook Billy Joel heeft wel eens gezegd dat hij Wichita Lineman, zo'n liedje zou hij nog wel eens willen schrijven. Ja, misschien heeft hij het inmiddels al lang geschreven. Glen Campbell was dit dus. Over boeken gesproken. We spraken net met Willemien Wagner over boeken. Er is een nieuwe roman aangekondigd. Bollegrond, geschreven door Dickie Nieuwenhuis. Verschijnt eind augustus. Het boek speelt zich af in de Bollestreek. Het gaat over schuld, liefde en zwijgen binnen een gesloten gemeenschap. In de roman keert een vrouw na 30 jaar terug naar haar geboortegrond. Ze wil meer weten over een pijnlijk familiedrama. En langzaam wordt duidelijk dat veel mensen iets hebben gezien, maar niets hebben gedaan. Dickie Nieuwenhuis werd in 1972 geboren in Hillegom. En voor Bollegrond deed ze 2 jaar lang onderzoek. En ze schreef er dus een mooie roman over. Die in augustus verschijnt, eind augustus pas. Maar zeker de moeite waard. En we hebben er een artikeltje aangeweid bij ons op de website.

geen nostalgiel, maar in de zomermaanden juli en augustus, de zomerse zaterdag op zaterdag tussen 10 en 12. Met ook hele nieuwe muziek van een voor mij nieuwe artiest. Maar het is een leuk liedje van Boas. I've

0: Boaz en The Other Man. Bo. Nou, het is een beetje dichtgelopen inmiddels. Er zijn veel wolkenvelden. Dat blijft vanmiddag zo. Het is wel droog en stabiel weer in de Bollenstreek. 20 graden. De wind is westenmatig. Zwakt tegen de avond wat af. Al blijft het uit het westen waaien. Vanavond meer bewolking. Het blijft wel grotendeels droog. Al is een lokale spat regen niet geheel uitgesloten. De komende nacht naar zondag, onder de bewolking, daalt de temperatuur naar 17 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen, zondag 5 juli, is het bewolkt en valt er mogelijk ook een beetje motregen. Het is morgen qua temperatuur ook 20 graden en die westenwind is er ook morgen meest matig van kracht. Maandag krijgen we zon en wolken. Iets warmer wordt het dan, 21 graden, maar het blijft niet de hele dag droog.
1: Bo. De zomerse zaterdag.

Liedje van Nick Cave. Hij komt uit Australië, werd geboren in Wangaratta. En daar schreef hij dit liedje onder andere over. Maar je zou het kunnen kennen als het themamuziek. De themamuziek van Peaky Blinders, de Britse televisieserie. Waar het er nogal rauw aan toe gaat. Straks gaan we kijken wat er in de voorhoud staat te gebeuren vanavond. Maar ik heb eerst nog even Katy Perry voor je.

0: grote hit van Katy Perry van enige tijd terug. Roar.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Ja, in de zomer wordt er natuurlijk van alles georganiseerd in de Bollestreek. Zo ook in Voorhout. Er is vanavond een sfeervol openluchtpodium op het Kerkplein. Presentatrice vanavond is Sandra van der Geer. Die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen, Sandra.
3: Goedemorgen, Sjaak.
0: Ja, nou, een mooi feestje vanavond. Een zomeravondconcert. Wat kunnen we verwachten?
3: Nou, allereerst hoop ik op mooi weer. Ja. Maar wat ik zeker weet, wat jullie kunnen verwachten, is hele talentvolle jonge artiesten die vanavond gaan optreden. Ja, en ik mag het een beetje aan elkaar praten. Maar de muziek wordt echt heel leuk. Heel ontspannen. En het wordt gewoon een mooie avond.
0: En zijn dat dan artiesten uit de streek, uit Voorhout zelfs?
3: Niet allemaal precies uit Voorhout, maar wel echt uit de Bollestreek. Dus we wilden echt jonge talenten uit de streek een podium geven.
0: Ja, nou, dat podium is neergezet dus op het Kerkplein. Dat is hartje Voorhout, hè?
3: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Iedereen kan gewoon lekker komen aanwaaien, in en uitlopen. Het hele Kerkplein wordt straks omgebouwd tot een soort muzikaal theater. Er is ook een leuke bar aanwezig. Dus je kan eigenlijk alle ingrediënten zijn aanwezig voor een hele ontspannen en gezellige avond met elkaar.
0: Ja, wie organiseert dit feestje?
3: Dat is de Rotary Club. Die zijn daar al heel lang geleden mee begonnen, in 2015. En zij doen natuurlijk veel voor het dorp altijd. En ze hadden toen dit initiatief opgepakt. En inmiddels helpt de Oranje Vereniging ons ook heel goed mee. Zij doen altijd de hekken en dat soort dingen. Ze faciliteren eigenlijk alles eromheen. Maar de organisatie ligt dus van oorsprong bij de Rotary Club.
0: Ja, en nou is de Rotary, die proberen geld bij elkaar te krijgen voor allerlei activiteiten. Maar dit is een gratis, gratis festival, toch?
3: Ja, dat klopt. We wilden het lekker toegankelijk houden. Dus zodat er veel mensen kunnen genieten van deze muzikale avond. Vandaar dat het gratis is. En je hebt gelijk. Het kost natuurlijk ook wel het een en ander. Maar het voordeel van de Rotary is dat ze veel contacten hebben. Dus we hebben een heel aantal sponsoren bij elkaar weten te verzamelen. Die allemaal financiële bijdragen inleggen. Zodat wij toch hopelijk iets gaan spelen.
0: Oké, nou dat is hartstikke leuk. Je zei net in het voorgesprekje, vorig jaar regende het. Vandaag een stuk beter weer. Misschien nog een zonnetje erbij voor vanavond. Maar met alle live muziek die jullie uitgenodigd hebben. Want ze gaan ook echt spelen, neem ik aan. Met echte instrumenten en dergelijke.
3: Ja, dat klopt. We hebben een aantal hele toffe artiesten uitgenodigd die inderdaad live gaan spelen voor jullie. Ja. Dus het is allemaal piano, gitaar. En we hebben zelfs sluiten we af met een hele leuke band. Dus er komt van alles voorbij.
0: Ja, hoe laat start het allemaal?
3: Het start om 8:00 en het duurt tot 11:00 vanavond.
0: Oké. Nou, voor een leuke zomeravond op deze zaterdag de 4e juli moet je dus in Voorhout zijn, hè?
3: Dat moet je inderdaad, ja. Ik nodig iedereen uit om gezellig te komen.
0: Nou, hartstikke goed. Veel succes en veel plezier. Geniet zelf ook een beetje van de muziek. En we nodigen iedereen uit, hè, om vanavond lekker naar Voorhout te komen.
3: Ja, zeker weten. Kom allemaal naar het Kerkplein, zou ik zeggen.
0: Heel goed. Een mooi openluchtpodium op het Kerkplein in Voorhout. Voor een sfeervolle zomeravond vol met live muziek. Dit

0: Ze komen uit Ierland en ze hebben met The Man in the Arena op dit moment weer een grote hit. Greep even terug op wat ouder werk van The Script. Dit waren de Superheroes. Tijd voor nog veel oudere muziek.
1: Bo. Oude munk.

1966. Mensen die in 66 geworden zijn, worden 60 dit jaar. Of zijn het al inmiddels. Mrs. Appleby was een liedje van de Britse zanger David Garrick. En kwam in de top 3 in Nederland in dat jaar. Toen net gestarte, 1965 gestarte top 40. Eens even kijken, als je wil lezen, dan zou je aanstaande dinsdagavond ook in de bibliotheek in Lisse terecht kunnen. Want er komt Mariette van Beek vertellen over haar leven als digitale nomade. Ze heeft er een boek over geschreven, Op wereldreis zonder bagage. Aanstaande dinsdagavond, 7 juli om 19:30 in de Biep in Lisse. Graag even aanmelden via bibliotheekbollestreek.nl/zomerlezen of gewoon bij de balie van de Biep.

0: Wat een lekkere zomerhit is dat, zeg.
1: Zomerhit.
0: Heerlijk. Guido van der Graaf met zijn Ik Kom Terug. Hij heeft meer leuke liedjes gemaakt trouwens. Het zit erop voor mij. Dit was de eerste zomerse zaterdag. Wat vond je ervan? Mail het gerust. Sjaak@bollestreekomroep.nl is het e-mailadres. Voor alle reacties kan je ook voor volgende week wat aanvragen. En aanstaande woensdag ben ik er trouwens sowieso alweer voor de woensdagse ochtendshow. En mijn ochtendshow collega Corné de Vries is er zometeen na het nieuws van 12. Maar tot die tijd, Roots Syndicate. Veel plezier bij de zaterdagmiddagmatinee. Maak er nog een mooi weekend van.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: Wat is dat toch een gedoe met die zeemeeuwen? Eens even kijken hoor, even orde op zaken stellen. Zo, we kunnen beginnen.
9: Hello there.
10: Hello.
11: Hello.
10: Hello.
12: Hi.
13: Hello.
12: Hello.
14: Hello. Hello. Hello everybody.
15: Van 12 tot 2. Middagmaaltijd met Corné.

Nou, hier is het niet zo, Hot Summer. Dat valt wel mee. Dat was vorige week zo. Maar het is er weer tijd voor. 12 uur geweest. Peter Gasseling is op vakantie. En wij gaan beginnen. Ja, zijn we er klaar voor? Bent u er klaar voor? Ik wel hoor, helemaal. En Karin ook natuurlijk.

0: diner.
1: Ja, leuk!
0: Jawel, met Corné.
2: Nou, hallo, wat goed dat jullie er zijn. En wat fijn.
1: We gaan er een gezellige doldwazenboel van maken.
3: Nou zeg, tussen 12 en 2 een doldwazenboel. En daar hebben wij zin in. Goedemorgen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ik ben zo gewend om goedemorgen te zeggen.
1: Jij niet?
3: Nee
1: hoor.
3: Nee? Oh, dan slaan we dat over. Sowieso. We worden met Sausalito Summer Nights van Diesel, Nederlands beentje. En dit komt gewoon elk jaar weer terug. 1980 kwam het uit, maar het was maar een bescheiden hitje. 35e plaats in 3 weken tot 40. Sjaak van den Berg, bedankt voor de afgelopen 2 uur. En wij gaan de komende 2 uurtjes volmaken.
1: Ja.
3: Dus met gezellige muziek, zomerse muziek. En zometeen hebben we nog een lunchtip.
1: Ja.
3: Dus Karin is al helemaal voorbereid. Dus wat dat betreft gaan we dat ook even behandelen. En de gebruikelijke ingrediënten. De verjaardagskalender zit er ook nog eens een keertje in. Wat gebeurde er in de vorige eeuw op deze dag? Ja, dat zit altijd al in de ochtendshow. Maar dat doen we gewoon vandaag nog een keertje, want anders gebeurt het niet. Nee, zeker weten. En we hebben een gouden oude plaat. De plaat die vergeten is. En een super lange plaat. Dus dat zit ook altijd in middagmatinee. Dus wat dat betreft kunnen we alle kanten op. We gaan beginnen met Take That. En Sweet July. Ja, dat is het vandaag. 4 juli.

al die oude boybandjes die komen weer bij elkaar. Zelfs deze Take That, ja, die komt er ook nog eens een keertje bij. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel heel gezellig. Sweet July, goedemiddag. Zijn wij er klaar voor? Hebben we het schrijfgerei bij de hand? Dus dan kun je het zo opschrijven zometeen.

0: allemaal voorbereid hoor. Wat schaft de lunch vandaag, Karin?
1: Een luxe broodje roastbeef met mosterdmayonaise. Eén luxe broodje. Ik koos zelf voor een volkoren triangelbroodje. Vind ik zelf wel erg lekker. Roomboter, 3 plakjes roastbeef, 3 plakjes komkommer. Een handje rucola, een beetje geraspte parmezaanse kaas. 1 eetlepel mayonaise, 1 eetlepel mosterd en een beetje peper. Nou, meng de mayonaise en de mosterd goed door elkaar. Voeg als je wil nog wat peper naar smaak toe. Snijd het broodje open en besmeer dun met roomboter. Leg de rucola op je broodje en verdeel daarover de plakjes roastbeef. Leg de plakjes komkommer erop en lepel de mosterdmayonaise eroverheen. Bestrooi nog een beetje met parmezaanse kaas en dan zou ik zeggen, eet smakelijk.
0: Eet smakelijk. En wat drinken we erbij?
1: Doe maar melk.
0: Melk?
1: Ja, een glaasje melk.
0: Ja. Barry en Aline prefereren de samarwijn. Dus, hier bij Bo. Nee, middagmatinee.

82 jaar en hij is nog zo fit als een hoentje. Ik heb het over Mick Jagger. Rolling Stones. Nieuwe album zit in de pen, in de pijpleiding. Maar dit is alvast een van de singles die uitkwam. In the Stars. Heerlijk zeg. Rock and roll. Ja, het is vandaag 4 juli en we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn op deze dag.

0: Gelukkige verjaardag.
1: Een heel gelukkige verjaardag voor Fatima Moreira de Melo. Ja, daar breekt iedereen zijn tong over. Oud hockeysterspeler en tegenwoordig ook professioneel pokeren. Ja, pokeren doet ze ook nog, af zo af en toe. En ze schuift aan bij Boulevard. Ze wordt 48. Manuel van der Bos, presentator van de Evangelische Omroep tot aan RTL 5. En tussendoor zat hij ook nog bij Omroep West. Wordt vandaag 50. Presentatrice Ria Bremer, wie kent ze niet van Stuivers in van vroegere jaren. Ja, dat zijn jeugdherinneringen. Televisier Magazine en Vinger aan de Pols heeft ze ook gedaan. Ze wordt 87. Jeremy Spencer, gitarist bij Fleetwood Mac. En sinds 98 is die ook weer te zien bij de Rock'n'Roll of Fame. Een tegeltje in de vloer. Wordt 78 jaar. En tot slot hebben wij John Wayne, liedzanger van The Babies. Is It It Time en Piece of the Action waren toch wel de grotere hits uit 1974. Allemaal jarig vandaag. Terug in de tijd, na de 70e jaren met The Babies uit 1977. Piece of the Action was toen de opvolger van Is It It Time. En dat was de eerste grote hit van hun.

gisteren is voorbij. Ja, dat is nogal makkelijk. 1977 van het roemruchte album Rumours. Fleetwood Mac en Don't Stop. Was toen de tijd opvolger van Go Your Own Way. Stond ook op hetzelfde album. 1 minuut over de klok van 12:30. Goedemiddag als je net bent ingeschakeld. Peter Gasseling is op vakantie, dus Corné de Vries en Karin die neemt het gezelligheidje eventjes over met middagmatinee. En daarin het weer, geregeld zon, stapelwolken en het blijft droog. Vanmiddag de temperatuur 21 graden. Er staat een matige

0: verzoek u thuis het toestel niet meteen uit te zetten. Of massaal te gaan toiletten.
1: Yeah. Moet je niet doen. Queen op jouw radio met Hammer to Fall.

0: Jimmy Cliff. En Reggae Night uit 1983. De beste man is niet meer onder ons, overleden in november van het vorig jaar. Maar hij laat toch wel lekkere muziek achter, zoals deze plaat. We gaan allemaal grote succes met Wild World. En Many Rivers to Cross was ook een Treated Use Right en vele andere hits. Ja, er is nog heel wat te doen dit weekend. En daarvoor is Karin bij ons natuurlijk. Vertel eens, wat heb je onder andere?
1: Een sunset walk vanaf de vuurtoren aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Het is een wandelevenement en de opbrengst gaat naar de Hersenstichting. Met dit wandelevenement vraagt de Hersenstichting meer aandacht en begrip voor iedereen die dagelijks moet leven met de impact van een hersenaandoening en de vaak onzichtbare gevolgen hiervan. Tijdens een bijzondere prikkelvriendelijke wandeling bij zonsondergang zetten we stappen voor iedereen die leeft met een hersenaandoening en halen we geld op voor een baanbrekend hersenonderzoek. Vanavond is de start om 6:00, maar je moet je wel gaan aanmelden.
0: Dus haast je, want voor je het weet ben je te laat en dan kan je er niet meer bij. Dus straks nog meer.
2: Juist omdat hij zo lang is, is hij zo lekker.
0: Ja, dan heb ik het over een 12-inch natuurlijk. Ja, in de 80 jaren begonnen we daar zo'n beetje mee. Met dank aan de Soul Show en Ferry Maat natuurlijk. Ja joh. En daarom pak ik er weer eens een keertje uit het archief. Ik heb het over Santa Esmeralda. Er is een versie van 15 minuten. Maar die zal ik je besparen. Dat wordt een beetje te lang. 7 minuten en 6 seconden is eigenlijk wel genoeg. Hier is Don't Let Me Be Misunderstood.

Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Het origineel komt uit 1965 van de Animals toen de tijd. En de duur is een heel stuk korter, mag ik wel zeggen. Echt een heel stuk korter. Nieuwe muziek bij jou, bij Bo op jouw radio. Middagmatinee met Corné en Karin. Delta.

0: Ja, goedemiddag. Middag matinee met Corné en Delta Goodrem was dat. Met Holograms. Komt uit Australië. 84 is ze geboren op 9 november. En ze is niet alleen zangeres, maar ook nog eens een keertje actrice. Ja, ze draait al wat jaartjes mee in de muziek, maar aan de andere kant van de wereld hebben ze nog niet heel veel van haar gehoord. Dus vandaar deze nieuwe single Hologram hier bij Bo in Middag Matinee met Corné. Zometeen is het alweer 1 uur. The time flies when you have fun. Maar we gaan vrolijk nog eventjes door met een uurtje Middag Matinee. Want ja, onze vriend Peter Gasseling is toch nog lekker op vakantie.
1: IJsjes eten, vakantie, strakke bikinis en veel warmte. Dat betekent zomertijd. Je luistert naar
2: Middag Matinee met Corné.
3: Zomer, het is zomer.
0: Moet je niet letterlijk nemen hoor. Dikke ti ti ti. Boney M en hooray! Hooray! Ik moet nog een paar weekjes werken. En ja, dan breekt die voor mij ook aan, die holiday.

0: Haché. Het is niet te geloven, zeg. Halle Holiday, oftewel de Boney M groep van Frank Farian. Dus die het meeste eraan verdiend heeft, kan ik wel zeggen. Ja, ja toch?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Alleen hij is niet meer onder ons, gelukkig. Oh, sorry. Dat had ik niet mogen zeggen.
1: Schaam je kunnen.
0: Ja, schaam. Het is bijna lunchtijd. Is de lunch al klaar? Wat hadden we ook alweer?
1: Ik ben begonnen. Een luxe broodje met rosbief.
0: Oh ja.
1: En komkommer. En rosbief uiteraard. Rucola, parmezaanse kaas. Een eetlepeltje mayonaise. Een eetlepeltje mosterd. En peper.
0: Oftewel mosterd mayonaise.
1: Ja. Ja. Lekker.
0: Nou, lekker. Zeker weten. En wij gaan eruit met Volumia. Maar ik zou zeggen, na het nieuws zijn we gewoon weer terug. Dus ik zou zeggen, blijf bij mij. En ook bij Karin.
1: En eet smakelijk.
0: Eet smakelijk.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. En nu. Opnieuw. Het is weer zaterdag. Middag na het idee met Corné.
7: Shit, wat een leuke show is dit.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
11: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Dit
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen
11: geven van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: come on,
1: Zomerhits voor jou.
2: Dit is Bo.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: Dit
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
13: Exciting and entertaining.
14: Get on up!
13: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
15: Ladies and gentlemen,
16: brothers and sisters,
13: the party starts here.
17: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance.

bet you wanna come to Miami. Come.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minute penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.